0: Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien, in de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen.

Lekker kankeren op de jouw Vandenburg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dan duikt die erkel er stevast overheen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

was in for

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom in deze uitzending van Op de Drempel van de Zondag, waarnaar u luistert via Radio Veluwe FM, streekomroep Noordwest-Veluwe, met Henk Schipper, techniek, en Evelien van den Horen, samenstelling en presentatie. Dominee J. van Rumt uit Voorthuizen mediteert met ons over het thema De wereld betoverd, maar Christus vernieuwd. We horen daarin over Simon de Tovenaar. De inwoners van Samaria zijn van de kleinste tot de grootste diep onder de indruk van hem vanwege zijn toverijen. Zij zeggen zelfs dat Simon de grote kracht van God is. Psalm 62 komt bijna woorden tekort om te bezingen dat het goed is onze kracht van God te verwachten. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Psalm 62, vers 1 en 5.

Simon pleegt niet alleen volop toverij, hij zegt ook nog eens hardop tegen wie het maar horen wil dat hij wat groots is. Hij maakt met deze woorden Christus klein en zichzelf groot. Hebben zijn toehoorders niet door dat Simon hun een rat voor ogen draait, immers, daar zijn geen grenzen aan Jezus macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Zullen we dan niet groot van Christus spreken en klein van onszelf?

Ja, wie hem aanraakt ervaart zijn kracht, klonk het zojuist. Hoe kun je hem aanraken? Jezus zelf roept ons in Matteüs 7, vers 7 op om hem als het ware aan te raken via het gebed. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Bezingt de macht van Jezus' naam.

Deze aansporing om te bidden vinden we ook al in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Psalm 81, vers 1 en 12, waar we nu naar gaan luisteren.

Dominee J. van Rumpt uit Voorthuizen mediteert met ons over het thema De wereld betoverd, maar Christus vernieuwd. Naar aanleiding van het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 8, vers 9 tot 25. Vooraf luisteren we naar enkele coupletten van het lied De ware kerk des Heren. Dominee van Rumpt sluit af met Wij loven u, o God, belijden u als Heer.

Ik lees met u uit Handelingen 8 vanaf vers 9. En een zeker man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Alle van klein tot groot hingen hem aan en zeiden: deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan omdat hij een lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria

het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want er was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei, geef mij ook deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwe ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen, bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen ze dan getuigd hadden van het woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. Luisteraars, vandaag is het zondag van de vervolgde kerk. Dat is niet voor niets vandaag, de zondag na Pinksteren, want na die explosieve groei van de gemeente van Christus komt er verzet. De duivel is er namelijk alles aan gelegen om de volgelingen van Jezus een grote slag toe te brengen. Eerst wordt Stefanus vermoord en vervolgens breekt er een heftige vervolging los tegen de gemeenschap in Jeruzalem. Er is bedreiging van buitenaf, maar ook van binnenuit. En dat zijn onder andere de dwaalleraren die de gemeente dreigen te ontwrichten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het bedrog van Ananias en Safira. De Satan gebruikt zowel de harde als de zachte manier, maar heeft hetzelfde resultaat voor ogen, de gemeente van Christus vernietigen. Daar is het hem om te doen. Maar ondanks alle druk zou je denken dat de gelovigen afnemen in aantal, maar ze nemen juist toe. Christenen werden vervolgd en moesten zich verspreiden en begonnen op hun beurt rond te trekken om het woord van God te verkondigen. En zo breidde het evangelie maar uit als een olievlek die steeds groter werd. Ook de diaken Filippus gaat voortvarend te werk. Na de dood van Stefanus neemt hij als het ware de fakkel van het woord over, gaat naar Samaria en verkondigt Christus. Hij verkondigt niet alleen, hij doet ook wonderen. Duivels worden uitgedreven, zieken worden genezen. En alleen zo'n zeker man van wie de naam Simon was, bedreef al hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Wie is die Simon? Er staat dat hij toverij pleegt. Toveren, dat is bezig zijn met occultisme. Dat brengt je in contact met onzichtbare kracht. En de mensen zijn erdoor gegrepen. Iedereen is in staat van opperste verbazing. Daarentegen was er ook de evangelist Filippus. Hij bracht ook heel wat teweeg in Samaria. Beiden hadden een aanhangers. Maar het verschil tussen de boodschap van Filippus en de fascinatie van Simon is zo groot als het verschil tussen dag en nacht. Onder de invloed van Simon stonden mensen versteld, waren verwonderd, maar dat was het dan ook. De invloed van de woorden van Filippus raken een dieper level en zorgen voor vreugde. Geen oppervlakkige vreugde, maar diepe vreugde. De vreugde van het koninkrijk van God. De duivel laat je even verwonderd staan kijken, maar daar blijft het bij. Geen blijdschap, geen gevoel van vrijheid, alleen even betoverd. Het evangelie dat verkondigd wordt gaat een radicale confrontatie aan met het volksgeloof in Samaria. Filippus spreekt het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus als de enige weg. Die wonderen van Simon waren tot eer van zijn eigen naam. Maar de wonderen van Filippus waren tot eer van God. En hoe is de reactie van de mensen? Nou, het woord dat Filippus spreekt raakt de mensen. De mensen geloven zijn woorden, zo staat in vers 12. Zijn woorden dringen door in het binnenste van de harten van de inwoners van Samaria. De Heilige Geest werd met kracht in hun harten. Veel mensen namen afstand van hun verkeerde denken, doen belijdenis van hun geloof en ze worden gedoopt. Ze breken met het occult. Een slag voor Simon de tovenaar. En toch lezen we iets bijzonders. In vers 13, Simon gelooft ook zelf en wordt gedoopt. Wat een wonder
Wat zal dominee Filippus blij geweest zijn? De man die iedereen verleid heeft met zijn toverij, komt ook over naar de gemeente. Simon is bekeerd. Hij hoort nu ook bij de volgelingen van Jezus. Ja, maar wacht even. Wat opvalt bij Simon is, hij is vooral onder de indruk van de tekenen. Vooralsnog is er niemand die dat ziet, ook Filippus niet. Kijk, Simon die zag zijn aanhang slinken. Maar in plaats dat hij in de aanval gaat, kiest hij een andere methode. Als je de tegenstander niet kunt verslaan, voeg je dan bij hem. Zo gaat hij te werk. Op een gegeven moment ziet Simon dat de discipelen bij de mensen de handen oplegden en zij ontvingen de Heilige Geest. En als die geest wordt uitgestort, valt Simon door de mand. Want als Simon dat ziet, dan denkt hij, dit is geweldig. Dit wil ik ook. En dan zegt hij vers 19, geef mij ook deze macht. Daar gaat het dus om bij Simon. Om macht. En daar wil hij best voor betalen. Dat mag best wat kosten. Kijk, toveren, dat kan die al, dacht hij. Maar die Heilige Geest ontvangen, dat zou ik ook willen. Als u me dat geeft, geef ik u geld. Simon heeft er helemaal niets van begrepen. En dan komt Petrus. En Petrus' antwoord is snoeihard. Laat uw geld met u naar het verderf gaan. U bent een huichelaar. U bent wel gedoopt, u hebt een mooie belijdenis uitgesproken, maar het is hartstikke leeg. Uw hart is niet veranderd. U dient nog steeds uzelf en uw afgoden, geld en macht. Uw hart is niet recht voor God. Simon, je woorden zijn goed, maar je hart is niet recht. Maar hoe kan dat eigenlijk? Er staat toch, en Simon geloofde zelf ook, hoe moet je dat dan zien? Het gaat om geloof. En als geloof zo klein als een mosterdzaadje, geloof is toch geloof? In het Grieks is dat werkwoord dat hier gebruikt wordt voor geloven een onvoltooid werkwoord. Het duidt het begin aan. Hij is gaan geloven met een speciale bedoeling. Simon verlangde ten diepste niet naar vernieuwing van zijn leven, maar naar vernieuwing van zijn reputatie, zijn macht. En daar heeft hij alles voor over. Desnoods de naam van Christus, als hij maar zichzelf kan blijven. Gedoopt en geloofd en toch geen deel hebben aan Christus. Omdat je nooit verlost bent van je ik. Omdat het altijd bleef draaien om je godsdienstige zelf. Wat is dat erg. Simon bleef Simon de tovenaar. Petrus zegt niet, Simon, maak nu dat je wegkomt naar huis. Luister wat hij zegt in vers 22. Bekeer u van uw boosheid en bid God of misschien deze overlegging van uw hart vergeven wordt. Wat doet Simon? Gaat hij bidden tot God? Nee. Simon vraagt, bid u voor mij tot de Heer, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd wordt. Verder komt hij niet. Hij blijft steken in een vraag om voorbeden. Bid u maar voor mij, alsof dat gebed van Petrus en Johannes een bijzondere of magische kracht zou hebben. En let op dat Simon niet vraagt om te bidden voor vergeving. Hij wil alleen ontkomen aan de straf. Bid voor mij, opdat mij niets overkomt van wat u zegt. Voor Pinkster was het Judas. Na Pinkster was het Simon de tovenaar. Zogenaamde gelovige, met een hart om er zelf beter van te worden. Dien de Here om Christus wil, leert de geest van Pinkster. Iedere cultuur heeft zo zijn eigen tovenaars. Betovering is altijd manipulatief. Je raakt in de ban. In onze cultuur zie je een opleving van magie. Op Oosterse leestgeschoeide therapieën, handlezen, reiki. Blijf er ver van weg. Het behoort tot het rijk van de duisternis. Laat je er niet mee in. Nog breder zie je de magische beweging, het applaus voor prestige en prestatie. In een knieval voor de economie en het buigen voor alles wat knap, vlot, jong en snel is. Iedere keer weer zijn de mensen even verrukt. Maar het is allemaal van korte duur. Wat blijft, is de Heer in zijn woord. De wereld betovert, maar Christus vernielt. Kies dan heden wie u dienen zult. Amen.

Simon lijkt een volgeling van Jezus geworden te zijn. Hij is tot geloof gekomen. Was Simons geloof echt of huichelde hij? Het laatste blijkt het geval te zijn als hij Petrus geld aanbiedt, om net als Petrus en Johannes de gaven van de Heilige Geest door handoplegging te kunnen verkrijgen. Petrus wijst hem erop dat zijn hart niet recht voor God is. Hij roept Simon op zich te bekeren en tot God om vergeving te bidden. Bidden u en ik ook of ons hart recht voor God mag zijn? Wil mij in gunst gedenken, mij uw genade schenken. Psalm 26, vers 1, 2 en 11.

De vergeving van zonden die wij alle nodig hebben, is niet te verkrijgen door het aanbieden van geld. Er is er één die voor de zonde betaald heeft, Christus, de Zoon van God. Hij betaalde met zijn bloed. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. Daarom wil ik zingen van mijn heiland. U ook?

Romeinen 8 bevestigt dat het Christus is die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Niets kan mij scheiden van het heilig erfdeel, de liefde Gods.

Wie zich tot God bekeert en zich door Gods genade het eigendom mag weten van de Heer Jezus Christus, zal ook zijn troostrijke nabijheid in het leven en zelfs in het sterven ervaren. Psalm 91 zingt: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91, vers 1 en 5.

en blijf me ook soms verborgen, uw grote macht. Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. Deze regels hoort u in het lied Neem Heer mijn beide handen.

Ditmaal eindigen wij met Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aarde en hemel prijzen u, glorie voor uw naam. Wij wensen u toe veel op hem te mogen zien en van hem te verwachten. Een gezegende week toegebeden. Graag tot de volgende uitzending bij Gezondheid. Adieu.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Henk Schipper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliste. Wij hebben het vertrouwen wel gehoord in het lied dat zingend werd. Ik heb geloofd en daarom zing ik. U hebt het woord geloofd in donkere tijden, toen in een krans zijn aangezicht u loven liet en u zich baadde in zijn licht. U wilde heel uw leven aan hem wijden. Het is zo vol van waarde dat u hem vond, die vrede had beloofd. Wij zingen, ik heb geloofd en daarom zing ik.

Wij mogen zingen. Wij mogen zingen van grote dingen, van God de Heer die alles gemaakt heeft, van Hem die met ons mensen meeleeft en met zijn liefde ons blijft omringen. Wij mogen zingen van God de Heer. Hij is bij ons en heelt onze pijn en smart en draagt zijn schepselen in zijn hart. Hij ziet steeds in gunst op ons neer. Wij mogen zingen, vrolijk en blij, Hem danken en loven voor elke dag, Zijn liefde en trouw prijzen met ontzag, want Hij blijft bij ons altijd dicht nabij. Wij mogen zingen, steeds maar weer, van Gods grote daden, waarmee Hij ons wil overladen, vandaag en morgen, ja keer op keer.

Wij loven uw naam en de volkeren volgen. U bent Heer en Koning. Wij juichen en zingen. In de stilte van ons hart stijgt u uit boven de dood. U geeft ruimte, vrijheid, een hart zonder zorg. Elke vezel van mijn ziel roept u aan. Er klinkt een groot orkest. In ons gemoed heffen wij de lofzang aan en juichen met een blijde galm, zingen vrolijk de psalm.

We zingen vol vreugde, we zijn o zo blij, want u kwam op aarde voor hen en mij. Lang zult u leven voor eeuwig, o Heer, daarom zingen we samen van het kinderke teer. We zingen van vrede, van uw heerschappij, van al uw beloften voor hen en mij. Opnieuw zult u komen, ik kijk naar u uit, maar meer nog kijkt u naar uw volmaakte bruid. We zingen vol vreugde, zingen maakt blij, en ik zeg volmondig met heel mijn hart, amen.

Geef mij uw woorden, Heer, dan zal ik schrijven. Van liefde die nooit weer verflauwt, van blijdschap die een leven lang zal blijven, van toewijding die nooit een hart benauwt. Geef mij uw woorden, Heer, dan zal ik zingen. Van u die hart drenkt en voedt, die rijk voorziet in alle dingen, die elk vergeeft door Jezus bloed. Geef mij uw woorden, Heer, dan zal ik juichen. Van armen die door dalen dragen, van handen die van kracht getuigen, van oren afgestemd op onze vraag.

Geef mij uw woorden, Heer, en blijf ze geven. Gebruik mij alstublieft als instrument om te vertellen van het eeuwig leven dat in uw licht zijn oorsprong vindt. Geef mij uw woorden, Heer, om u te loven. Uw naam alleen zij eer en majesteit. U zij de lof, beneden en ook boven. U zij de glorie, tot in eeuwigheid.

Gods wonderbare zegen, liefde en kracht zal steeds zijn in je leven als je het van Hem verwacht. Laat Hij je regeren, steeds, elke dag weer, dan zul je steeds zingen: Prijst Jezus, mijn Heer.

Ik wil zingen, God. Ik wil zingen van vreugde. Mijn hart juicht in mij. Want door uw liefde, Heer, door uw trouw ben ik gered. Wat kan mij nog schaden? Voor wie moet ik mij nog bewijzen? U hebt mij aanvaard. U draagt mij op vleugels als een adelaar. Ik kan niet vallen. Geef mij uw liefde, Heer. Vul met uw liefde mijn hart en ziel, mijn verstand en mijn kracht. God, u wil ik liefhebben. U en de mens naast mij, de naaste die u lief heeft als mij.

U geeft een lied ons in de mond, het heelt wat in ons is verwond. Uw trouw en uw verbond bewaren, wat kan uw liefde evenaren? Waar uw genade onder mensen is, daar is uw huis, uw aandacht is gewis. En teken van uw heilige trouw, zelfs als wij leven in rouw. Eens heeft uw stem het liefdeswoord gesproken. Het heeft ons niet aan zalf of olie ooit ontbroken. U riep uw volk tot heil en tot gerechtigheid, als teken van uw heerlijke aanwezigheid. Uw God gedenkt ons in ons hart en heel ons leven. Laat ons niet voor uw almacht beven. Tot lof aan u komen wij in uw huis tezamen en zingen tot uw lof een luid drievoudig amen.

vrolijk zingen. Het zingt dag in dag uit, welluidend in mijn hart. Soms neur je het geluid vanzelf naar buiten. Uitbundig wil het hart Gods liefde uiten. Bij het was ophangen, strijken, tijdens de afwas, maar ook onderweg. Het maakt me vrolijk, opgewekt en vrij. Dat is het, Heer. U zingt in mij.

Mijn Jezus, mijn Heiland. Mijn Jezus, mijn Heiland, veel hebt u voor mij gedaan en geheel mijn schuld voldaan. Mijn Jezus, vaste rots waarop ik bouw, groot is uw liefde en trouw. Mijn Jezus, mijn Heiland, zonder u kan ik niet leven. Ik wil u mijn vertrouwen geven. Mijn Jezus, mijn Verlosser, u hebt de wereld overwonnen. Een nieuw leven is begonnen. Mijn Jezus, mijn Heiland, dank voor alle goede dingen waarmee u mij wilt omringen.

Laat ons de Heer lof zingen, nu en te alle tijd, de Heer van alle dingen, die voor ons streedt en strijdt. Laat ons opgetogen, nu en in eeuwigheid, zijn grote naam verhogen. Hij heeft ons heil bereid. Hij brengt ons eeuwige vrede, verzoend met God te zijn. Hij brengt het voor ons mede, hemelse zonneschijn. Afwissing van de tranen, van pijn en van verdriet, wandelende in gouden lanen in het koninklijk gebied. We zullen met hem wezen in alle eeuwigheid. Zal zijn nu en na deze, zo heeft God het bereid. Sion is hoog gelegen in alle heerlijkheid. Daarheen gaan onze wegen in blijde dankbaarheid.

Duizend zangen voor de koning stijgen op, vol lof en dank, tot zijn hemelhoge woning, gevuld met lofgezang. Al wie is wedergeboren uit water, vuur en geest, die laat zich weldra horen, halleluja, halleluja. Duizend zangen voeg ze samen, zo zonnig, licht. Breng de Heer je ja en amen, nu met een blij gezicht. Al wie is gekomen tot Christus, onze Heer, die heeft zijn vree vernomen, ja, die verlangt naar meer. Halleluja, halleluja.

Van u zing ik een lied van trouw en recht. U hebt oprechtheid vreugde in mijn hart gelegd. Geen wegen die mij u van u keren wil ik gaan. En bid dat u mij in mijn hartstocht bij wilt staan. Help mij dan dat mijn blik ik op u gericht houd. Op liefde en troost van uw genadig aangezicht. En dat mijn hart u eren zal als koning. Sterk dan mijn ziel, laat mij van dag tot dag mij het kwade weren uit mijn hand, opdat ik mag leven op de aard en in de hemel, in uw woning.

dansend en zingend, vervolg ik mijn weg en ben dankbaar voor al wat God op mijn pad heeft gezet. Jezus loven en prijzen om zijn goedheid en zijn trouw vervult mij met passie. Gedreven vervolg ik mijn weg en zing met luider stem Halleluja. Hij kwam om ons van zonde te bevrijden. Zijn naam wil ik belijden bij dag en bij nacht. Vruchtbaar wil ik zijn, uitdelen van al het goede wat God mij geeft. Jezus leeft en daarvan wil ik een levende getuige zijn. Looft de Heer, want Hij is goed en vergeet niet één van zijn weldaden. Halleluja, amen. Dat de vreugde om Jezus te kennen mag overwaaien naar ieders hart is mijn wens voor een ieder die leeft.

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Kantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdig stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Klassiek op Zondag. Samenstelling, presentatie en techniek, Pieter van Putten. Een hele goede morgen, luisteraars. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van Klassiek op Zondag. En ik ga deze zondag extra snel van start met de geselecteerde muziek. We gaan namelijk een vol uur naar het zonnige zuiden van Europa, op naar de Spaanse componisten. Ja, luisteraars, de Spaanse klassieke muziek heeft een geheel eigen karakter. U hoort daar dansritmes in terug, invloeden van de volksmuziek en vaak ook een bijna gitaarachtige manier van spelen, zelfs als dat op de piano is of in het orkest. En toch klinkt deze muziek veel minder vaak in de concertzaal dan bijvoorbeeld die van de Duitse of Oostenrijkse componisten. Dat heeft uiteraard een reden, daar kom ik zo later op terug. Maar dat gaan we deze uitzending dus compenseren met uitsluitend muziek van Spaanse componisten. Ik ben, zal ik u verklappen, geholpen met de aankondiging van de teksten en de componisten door Louise van Maurik. Zij spreekt naast de Nederlandse en Engelse ook de Spaanse taal, dus ik heb haar gevraagd om mij te helpen. Ik ga van start met het Andantino Expressivo van Jesús Monasterio, gespeeld door mijn camerata del Prado.

Als opening van deze ochtend met uitsluitend muziek van Spaanse componisten, werk van Jesús de Monasterio. Hij was een belangrijke violist en componist uit de 19e eeuw en speelde een grote rol in de ontwikkeling van het muziekleven in Spanje. U heeft het zelf kunnen horen, zijn muziek is lyrisch en elegant. Gauw verder met muziek van Isaac Albéniz. En hij is misschien wel de componist die de Spaanse klank met name op de piano heeft vastgelegd. Daarbij liet hij zich inspireren door de gitaar en door de flamingodans. En zijn beroemde stuk Asturias uit de Suite Española laat ik u zo dadelijk horen, maar dan weer wel in een gitaaruitvoering. Voluit is de titel Suite Española opus 47 nummer 5 van Isaac Albéniz.

waarmee hij zijn eigen techniek ook dan direct kon laten schitteren. U gaat zo genieten van het Aris Españoles, Operación Desierto. En daarin componeert hij volksmelodieën met briljante passages. Het is speels, energiek en typisch vol Spaans ritme en Spaanse flair. Het Aris Españoles.

En waarom horen we dan zo weinig klassieke muziek uit Spanje en van Spaanse componisten? Een van de verklaringen is de late ontwikkeling van een echte klassieke traditie in Spanje, waar landen als Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk al eeuwen een sterke symfonische traditie hadden, kwam die in Spanje pas echt op gang aan het einde van de 19e eeuw. Die Spaanse componisten waren eerder actief in de opera, de dans en de volksmuziek. En zo ook de volgende componist, want daarvoor gaan we naar het theater. En dan heb ik het over Manuel de Falla. En hij wordt gezien als een van de belangrijkste Spaanse componisten van de 20e eeuw. Zijn muziek ook weer sterk beïnvloed door de Andalusische volksmuziek en de flamingo. U hoort zo dadelijk een gedeelte uit zijn opera La Vida Breve, Het Leven, Het Korte Leven. We horen het tweede bedrijf met een stukje dramatiek. En u gaat genieten van het Orquesta Nacional de España in werk van Manuel de Falla.

Tot zover het Orkestre Nacional de España. En dat is denk ik maar goed ook, want een orkest met te weinig Spaanse orkestleden zal het erg moeilijk hebben met deze bijzondere muziek van Manuel de Falla. Gaan we naar een stukje rust en verstilling in de uitzending met werk van Federico Monpu en dan het numero 6 van zijn Canciones y Danzas. Deze muziek is een heel stukje kleiner, meer op zoek naar eenvoud en stilte, maar toch ook weer een lied met veel aandacht voor de dans, maar het blijft altijd ingetogen en verfijnd. En het is echt muziek die uitnodigt om eens even rustig naar te gaan luisteren. De Canciones y Danzas van Federico Monpu.

U hoorde werk van Federico Mompou. Keer ik even terug naar Isaac Albéniz. U hoorde hem aan het begin van de uitzending met de gitaarversie uit de Suite Española en dan het nummer Asturias. En u gaat zo dadelijk luisteren naar een gedeelte uit zijn Cantos de España, nummer 4, met als extra bijnaam de plaatsnaam Córdoba. En Albéniz probeert in dit gedeelte van zijn liederen uit Spanje de sfeer van deze bijzondere stad Córdoba te vangen en u daarvan te laten genieten. U hoort een bewerking voor vader en dochter Maisky.

Met de in Lille, Frankrijk geboren componist Édouard Lalot is het een klein beetje sprokkelen wat betreft het thema van deze uitzending, dat we uitsluitend gaan luisteren naar muziek van Spaanse componisten. Waarom komt hij toch in aanmerking? Wel, zijn voorouders kwamen uit Spanje en hij heeft de vrijwel bij iedereen bekende Symphonie Espagnole gecomponeerd voor viool en orkest. Het is eigenlijk geen echte symfonie, wordt wel gezegd, maar eerder een virtuoos vioolconcert met heel veel Spaanse invloeden. Zeker is dat te horen in het levendige rondo, ritmisch. En dat laat heel goed horen hoe ook de Spaanse muziek deze Spaans-Franse componist wist te inspireren.

Luisteraars, het is weliswaar vandaag alweer eind mei. We staan in een ander jaargetijde dan het voorjaar. Toch nog even aandacht voor dat voorjaar met werk van Joaquín Turina. En dan zijn Primavera Siciliana numero 8, de Valle de Sortidores. Joaquín Turina combineerde Spaanse volksmuziek met de invloeden van het Franse impressionisme. En hij laat u dan ook de lente in Sevilla horen in dit werk. En dat is de 8e uit zijn Primavera composities.

En wat gaat dan zo'n uitzending van een uur weer snel voorbij? Ik sluit namelijk af met een van de beroemdste Spaanse werken ooit geschreven van Joaquín Rodrigo, uiteraard zijn Concierto de Aranjuez. Het tweede deel daaruit, wereldberoemd geworden door zijn prachtige melancholische melodie. Rodrigo schreef het voor gitaar en orkest en wist daarmee een typische Spaans instrument, de gitaar, een centrale plaats te geven in de klassieke muziek. Joaquín Rodrigo werd overigens op 3-jarige leeftijd als gevolg van difterie vrijwel blind en ontwikkelde daarmee een heel scherp en mooi muzikaal gehoor. Voor ik het vergeet, heel veel dank aan Louise van Maurik die mij geholpen heeft zo goed als mogelijk alle aankondigingen van de muziekstukken ook op een zo Spaans mogelijk klinkende wijze uit te spreken. Daarvoor heel veel dank, een fijne zondag en luisteraars tot de volgende keer. Geniet u nog even van het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Pastorale met Dirk Hallee en Henk IJzenga en met muziek uit verschillende Oost-Europese landen. We beginnen deze morgen weer met het Onze Vader, of beter het Paternoster, en in dit geval van Petrus Vasks. Hij werd in 1946 geboren in Letland, toen nog onderdeel van de Sovjet-Unie. Tot het val daarvan, rond 1990, schreef hij vooral seculiere muziek, vaak gebaseerd op volksliedjes. In 1991 ontstond het Paternoster als een persoonlijke nagedachtenis aan zijn vader, een predikant, en, zoals hij zelf zei, een nagedachtenis aan de grote vader in de hemel. De begeleiding heeft Vasks wat uitgeprobeerd en hij kwam er tot strijkers. Het Letse radiokoor Sinfonietta Riga onder leiding van Sigvard Klava.

Ter opening met Pater Noster van Peteris Vasks. Nikolai Kedrov is vooral bekend van zijn zetting van het Otche Nasj, oftewel het Onze Vader. Inderdaad een hele mooie bewerking. Hij werd in 1871 geboren in Sint-Petersburg, was vooral componist van liturgische muziek en ook docent aan het conservatorium aldaar. Enige jaren na de Russische Revolutie in 1917 vertrok hij naar Berlijn en nog weer later naar Parijs, waar hij in 1940 overleed. Het vocaal ensemble Neva Sint-Petersburg onder leiding van Andrei Ovechkin met het Otche Nasj van Kedrov.

Ochinas van Nikolaj Kredrov. Dmitri Bortnianski werd in 1750 geboren in een plaatsje dat nu in de Oekraïne ligt. Hij studeerde in Moskou en Sint-Petersburg en behulp van een beurs van Tsarina Katharina II ook een tijd lang in Italië. Daar schreef hij motetten en opera's. Na een klein aantal jaren keerde hij terug naar Sint-Petersburg. Zijn muziek is dan ook een combinatie van Oost- en West-Europese muziek. Zijn huidige bekendheid ligt vooral in de grote hoeveelheid liturgische muziek. Vooral voor de orthodoxe, de Slavische kerk, zoals de liturgie van Johannes Chrysostomus. Veel van zijn werken waren ook in de vorm van geestelijke concerten, zoals Vosvidak Ochi Moje Igoi, Psalm 121, Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Het Est Philharmonisch Koor online van Paul Hillier.

Psalm 121 van Dmitri Bortnianski. Voor een muzikaal intermezzo gaan we naar Sergei Rachmaninov. De man van, je kunt wel zeggen, de bekendste vespers voor de orthodoxe kerk. Maar vooral een eminent pianist en componist van pianowerken. Zoals een aantal preludes voor piano. Maar wij doen het hier iets anders. Want in deze tijd waarin het maken van transcripties weer helemaal in is... Transcriptie is het bewerken van het stuk voor een ander instrument. Laten wij de bekende prelude opus 23 nummer 5 horen op het Betsorgel van de Grote Kerk in Harderwijk. Gespeeld door de Utrechtse domorganist Jan Hagen. Dat is een live opname van enkele jaren geleden. Rachmaninov, prelude.

Een prelude van Rachmaninoff. En dan kom ik op een componist waar ik weinig van af weet. Nikolai Lubinov of Liubinov. Internet geeft me wel een schaker, een natuurkundige en een politicus. Maar een componist? Het enige dat ik te weten kwam is dat hij leefde zo eind 19e, begin 20e eeuw. Van hem is Blijen Mooi of Blijen Moes. Gezegend is de man. En dat is dan wel weer een tekst, een titel, die heel vaak in de Slavische muziek voorkomt. We horen het Rubin-koor Moskou online van Valery Rubin met Blijen Moes van Lubinov.

Legend Mouche van Lubinov. En hij mag dan onbekend zijn, maar die muziek was toch wel erg mooi. En die stemmen dan. Milczewski. En dan zijn we in Polen een paar eeuwen eerder. Want hij leefde in de 17e eeuw. En als je Polen zegt, dan heb je het over katholieke muziek uiteraard. Want Polen is nog steeds een heel erg katholiek land. Hij was eerst muzikant, Milczewski, van de Koninklijke Kapel in Warschau. Later was hij muzikaal directeur bij de broer van koning Władysław IV. Uiteraard schreef hij missen en daarnaast heel veel motetten in concertvorm, zoals dat in die tijd wel gewoonte was. Laudate Dominum, Psalm 117. Je hoort een aantal zangers en het Wroclaw Barok Ensemble onder leiding van Andrzej Kozendiak.

Marcin Milczewski uit Polen met zijn Laudate Dominum. Dobry Christof. Bulgarije staat niet zo bekend als het land waar veel kampenisten vandaan komen. Zeker, ik heb daar nauwelijks kennis van. Maar een uitzondering is die Dobry Christof of Christof. Hij werd geboren in 1875 in Varna in het toenmalig Ottomaanse Turkse Rijk. Hij studeerde in Praag, keerde terug naar zijn land Bulgarije om te helpen met de ontwikkeling van de muziekcultuur. In zijn composities verwerkte hij veel Bulgaarse folkloristische elementen. Hij schreef wel orkestmuziek, maar toch voornamelijk koraalmuziek voor gebruik in de kerk. Dat is dan weer de Oosters-Orthodoxe kerk. Hieruf Mska Pessen of Kirumf Mskaya Pessen. De uitspraak is vandaag best een beetje lastig met al die Oosterse namen. Het is de engelenzang en dat komt in de Oosterse muziek heel veel voor. U hoort het Bulgaars gemengd koor onder leiding van Vivian Klochkov.

Halleluja, en dat was natuurlijk goed te verstaan. Prijs de Heer. Dat was van Dobri Hristov, de Engelenzang. Een van de belangrijkste Tsjechische componisten rond de eeuwwisseling 1900 was Leos Janáček. Hij studeerde orgel op piano, werd onder andere dirigent van een koor en wijdde zich aan het componeren. Geïnspireerd door de Moravische en Slavische muziek, creëerde hij een eigen originele en moderne stijl, zeker ook nationalistisch. Dat komt allemaal tot uiting in de in 1926 gecomponeerde Glagolitische Mis, geschreven voor solisten, dubbelkoor, orkest en orgel. Dat Glagolitisch slaat dan op de oude Kerkslavische taal. We sluisteren naar het Slava, oftewel het Gloria, koor- en symfonieorkest van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Rafael Kubelik.

Het Slava uit de Glagolitische mis van Janacek. En dat is toch weer heel andere muziek als die van Christof uit Bulgarije die in dezelfde tijd leefde. Het huidige land Hongarije maakte vroeger deel uit van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. In de huidige tijd is door allerlei splitsingen en oorlogen en gevolgen daarvan het aantal Hongaren in Hongarije niet alleen daar, maar ook in Roemenië, Slowakije, Oekraïne. Ook in 1923, na de Eerste Wereldoorlog, was het land in crisis. En dat reflecteert in de Psalmus Hungaricus van Sultan Kodaly. In dit werk vergelijkt Kodaly de zorgen van koning David in Psalm 55 met het lijden van het Hongaarse volk. We horen het tweede deel, Te Azet Lekem, Stel Mijn Hart Gerust. Het Budapest Philharmonisch Orkest en het Hongaarse radiokoor onder leiding van Arpad Joe.

Dat was van Zoltán Kodály zijn Psalmus Hungaricus, althans een deel daaruit. En we zijn bijna aan het einde van deze uitzending met muziek uit Oost-Europese landen. En u merkt natuurlijk best hoe verschillend die muziek kan zijn. A, omdat het katholiek is of juist meer orthodox. B, verschillende tijden. Maar elke componist heeft zo zijn eigen stijl. Deze uitzending werd gemaakt door Dirk Hallee en Henk IJzenga en we hebben dat met heel veel plezier gedaan. Hopelijk kunt u er ook met heel veel plezier naar luisteren. Volgende week zondag is er weer een nieuwe aflevering van Pastorale. Maar deze Pastorale kunt u als u wilt de komende week nog terugluisteren via internet. We gaan er uiteraard ook uit met een Oost-Europese componist, Anton Dvorak. En we luisteren naar het Allegretto Grazioso uit zijn symfonie nummer 8, gespeeld door het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Hartmut Hantgen. Wens u nog een goede zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u weer hebt afgestemd op Veluwe FM Live. We hebben weer een uur lang voor een prachtige koren en jarige. Dus hopen dat u met genoegen zult luisteren. Samenstelling en presentatie Willemijn Schijf. En de man aan de knoppen is Alexander van Blokland.

luisteraars. We beginnen met een lied. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één u sterkte geven. Ga tot uw middelaar. Jezus, een lied die ons bemoedigt. Een middelaar voor het leven. Het jongerenkoor Kol Sharim uit Amersfoort zingt het.

Een opname uit 2011 van in de grote Sint-Michaëlkerk te Oudewater. Door 60 leerlingen, die nu al volwassen zijn, 2011-2026, van de school De Driestar College in Gouda. Met het lied Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. De muzikale medewerking wordt verleend met viool en panfluit door de duo Friends en Lennart Moret, vleugel. En Bert Roes speelt het orgel.

vat mijn hand, o Heer, en leid mij voort. Dit lied wordt gezongen door het jongerenkoor Laudate Deum uit Ridderkerk, met medewerking van Henk Dijkhuizen als bariton en op het orgel Ron van Ommen en op de piano speelt Gesinius Veldman.

Luisteraars, we gaan even ons Engels ophalen. Een prachtig loflied voor de Heer. Praise the Lord. G.F. Handel. Gezongen door het gemengde koor Deo Cantamus uit Rotterdam met orkestbegeleiding.

is een land van louter licht, waar heiligen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht, in duisternis of pijn. Dat zingt het hervormde kerkkoor uit Driebergen en gevolgd door de jeugd- en brugkoor met het lied Er klinkt een lied in de morgen.

Monique heeft een lied aangevraagd voor haar ouders, Tijmen en Jannie Veleke, die 13 mei jongstleden 60 jaar getrouwd waren. Daarom vraag ik haar zo geliefde lied aan, zegt Monique, de lichtstad met de paarle poorten. En Monique zegt ook, ik hoop nog vele jaren samen te mogen doorbrengen. Liefs van jullie dochter Monique.

de jarige. 27 mei was uw geboortedag, meneer Bas Venema. Namens de christelijk gereformeerde kerk te Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. En voor u het lied Bas Venema, Psalm 91 en het jongerenkoor Jubilata uit Dordrecht zingt het.

Meneer Henk Grotendorst, uw geboortedag was 29 mei jongsleden. Namens uw gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk te Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. En voor u het lied, Henk Grotendorst, Leer mij uw weg, o Heer, gezongen door Deo Juvanta uit Huis.

Nou, het blijft nog even feest in de christelijk gereformeerde kerk in Ermelo. Want Nico van Zijl, 29 mei jongstleden, was ook je geboortedag. En namens de gemeente hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst, Nico van Zijl. En voor u een psalm 93 vers 1, 2 en 4. Een mannenkoor Groot Rotterdam

Het volgende lied is voor jou, Arno. Leuk dat we weer even gemaild hebben met elkaar en dat ik hoor dat het goed gaat en ook met je ouders. Dus ik dacht, ik zal voor nu zondag een mooi lied voor jou draaien. Dus ik hoop dat je luistert. Het is van de CD Nederland Zingt. Altijd mooi, maar dit keer met Liederen van Opwekking, nummer 546. En de titel is dit. Nabij Gods hoogverheven troon is iemand die steeds pleit voor mij. Dus Arno, dit lied is voor jou.

Nou, Arno, ik hoop dat je het mooi hebt gevonden, het lied. En natuurlijk de groetjes van Willemijn, hè. En ook aan je ouders de hartelijke groeten. We gaan naar het volgende lied. En dat wordt gezongen door Remco Hackert. Licht van de wereld. U scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Het is een prachtig lied. Luister u maar.

Nou, dat kunnen wij ook zeggen. U bent zo geweldig goed voor mij. Dat is altijd een houvast in ons leven, hè, als we de Heer Jezus mogen kennen. En we gaan nu naar koor van eigen bodem, de Verenigde Veluwse Koren. En dat is onder leiding van Leander van der Steen met het Harderwijkse Strijkorkest en het orgel Bert Elbertsen met het lied Hef uw ogen hemelwaarts.

Prachtig, hè? Ja, daar kunnen we echt trots op zijn om die Verenigde Veluwse koren. Dat is zo schitterend en zo'n groot koor nog. Ook wel veel ouderen. Ik hoop dat er echt ook een verjonging blijft komen. Want het zou heel jammer zijn als het niet meer, dat het niet meer zou kunnen voortbestaan. Dus maar we hopen het beste ervan. We gaan nu naar een gezang. Gezang 244, nooit kan het geloof te veel verwachten. En dat wordt gezongen in de Lubiniuskerk in Deventer. Opgenomen met samenzang en dat was even terug in de tijd, 20 oktober 1995. Maar het klinkt nog prachtig. En het orgel wordt bespeeld door Jan van der Perk.

Het laatste lied alweer, want ja, Alexander heeft weer voor mij gerekend. Het uur is zo snel om, hè. En dat is een mannengroep Sion uit Katwijk. Met een zegenlied, vind ik altijd zo mooi, hè. Zegen ons, o Heer.

Ja, prachtig hè? Ja, ik ken al die mannen uit Katwijk en zijn allemaal op leeftijd. Maar zo krachtig nog. Nou, luisteraars, wij hopen dat u bent verblijd door de liederen en de nieuwe week blijmoedig mag ingaan in de kracht van de Heer. De techniek was in handen van Alexander van Blokland. Alexander, bedankt. En uw gastvrouw was Willemijn Schijf. Wij wensen u nog een mooie zondag toe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hallo allemaal, van harte welkom bij Kinderkerkplein. Ik heb geen idee waar je bent, thuis, bij oma of bij een vriendje of vriendinnetje. Maar het maakt eigenlijk niet uit waar je bent of wat je doet. God ziet jou en hij heeft jou wat te vertellen. Dus blijf maar luisteren.

En vergeet nooit dat wat er ook gebeurt of wat er ook is, God is heel dichtbij. Hij wil voor je zorgen.

Lees je Bijbel en bid elke dag. Nou, dat heeft Job gedaan hoor. Er staat in de Bijbel dat er in het hele land niemand rechtvaardiger en dichter bij de Heer leefde dan Job. Hij sprak elke dag met God om hem te danken voor alles wat Job had en dat was heel veel, want Job was rijk. Maar Job bad ook voor zijn kinderen dat ze de Heer niet mochten vergeten. Doe jij net als Job? Lees je de Bijbel en bid je elke dag? Zodat je groeien mag steeds dichter naar Jezus toe.

Nou, dit verhaal gaat over Job. En Job woont niet in Kanaan en ook niet in Egypte. Job woont in het land Uz. En hij is de rijkste man van het land. Hij heeft nog meer kamelen, schapen en koeien dan Abraham en Jacob. Hij heeft ook kinderen. 7 jongens en 3 meisjes. Job houdt veel van de Heere God. Hij doet altijd wat God zegt. Hij zorgt voor de arme mensen. Ja, Job helpt iedereen die het moeilijk heeft. En op een keer mag de Satan, die boze engel, bij de Heere God in de hemel komen. De Heere God zegt tegen Satan: heb jij Job gezien? Er is niemand op de wereld die zoveel van me houdt als Job. Ja, zegt Satan, ik heb Job wel gezien en natuurlijk houdt Job van u. U hebt hem ook zoveel gegeven, u hebt hem schatrijk gemaakt. En u hebt hem ook nog eens 10 kinderen gegeven. Nou, als Job arm is, zal hij heus niet meer zoveel van u houden. Dat zullen we dan nog wel eens zien, zegt de Heere God tegen Satan. Op een dag, als Job thuis is, komt een van zijn knechten hijgend bij hem binnen. Er is iets vreselijks gebeurd, meneer, zegt hij. We waren met de ezels en de koeien in het weiland. En toen kwamen de rovers aan. Ze hebben alle dieren meegenomen en de knechten hebben ze doodgemaakt. Ik kon nog net ontvluchten. Meteen komt er nog een knecht bij hem hijgend binnen. En die knecht zegt, meneer, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Het onweer was heel erg en toen zijn al uw schapen doodgegaan. Er komt alweer een knecht binnen en deze knecht zegt, er is iets verschrikkelijks gebeurd, meneer. Er kwamen dieven naar een stuk land waar uw kamelen liepen. De dieven hebben alle kamelen gestolen. En dan komt de laatste knecht binnen. En hij zegt, meneer, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Uw kinderen waren aan het feest vieren in het huis van uw oudste zoon. En toen begon het vreselijk te stormen. Het huis waaide om en al uw kinderen zijn dood. Nu heeft Job niets meer. Geen koeien of ezels, geen schapen, kamelen. Hij heeft ook geen kinderen meer. Wordt Job niet boos op de Heere God? Houdt hij nu niet meer van God? Oh ja. Job houdt nog wel van de Heere God en hij zegt, de Heere God weet heus wel wat hij doet. Hij heeft mij vroeger rijk gemaakt en nu heeft hij me weer arm gemaakt. Maar hij houdt nog wel van mij en ik hou van hem. Satan heeft geen gelijk gekregen. Nu Job arm is, houdt hij ook nog van de Heere God. En de Satan mag weer bij God in de hemel komen. En de Heere God zegt tegen hem, zie je wel dat Job ook nu nog van mij houdt, nu hij arm is? Ja, zegt Satan, dat is waar, maar hij is nog gezond. Als Job ziek is, heel ziek, houdt hij vast niet meer van u. Nou, dat zullen we dan wel eens zien, zegt de Heere God. En na een poosje wordt Job ziek, heel erg ziek. Op zijn lichaam komen allerlei vieze zweren. En die zweren doen pijn en ze jeuken verschrikkelijk. Job ziet er vreselijk uit. Hij kan niet eens meer in zijn eigen huis wonen. Hij zit ergens buiten in een hutje. En iedereen vindt hem een vieze man. De mensen lopen met een boog om een hutje heen. En Jobs vrouw zegt tegen hem, ik snap niet dat jij nog van God houdt. God heeft jou alles afgepakt. Hij heeft je arm en ziek gemaakt. Maar Job zegt tegen zijn vrouw, zo mag je niet praten. De Heere God weet heus wel wat hij doet. Een paar vrienden van Job komen bij hem op bezoek. Ze schrikken als ze hem zien. Die vieze, zieke man, is dat Job? En ze denken, hoe komt het dat Job opeens zo ziek is? Zou hij slechte dingen hebben gedaan? En ze zeggen tegen hem, Job, jij hebt vast slechte dingen gedaan, anders zou de Heere God jou niet zo arm en ziek hebben gemaakt. De Heere God geeft jou voor straf al die nare dingen. Job, je moet tegen hem zeggen dat het je spijt hebt van alle verkeerde dingen die je hebt gedaan. Wat is dat erg voor Job, hè?
Hij hoopte dat zijn vrienden hem zouden troosten. Maar nu zeggen ze dat hij allemaal verkeerde dingen heeft gedaan. En dat is die zo. En Job wordt boos op zijn vrienden. Hij zegt, dat is niet waar. Ik heb geen verkeerde dingen gedaan. Ik heb juist altijd iedereen geholpen. Ik hou van de Heere God. Maar waarom ik nu zo ziek ben, nou, dat weet ik gewoon niet. Job raakt in de war van die rare gepraat van zijn vrienden. En daarom gaat Job nu hele dingen, domme dingen zeggen. Hij zegt tegen de Heere God, waarom maakt u me zo ziek en ongelukkig? Heere, ik hou van u. Ik heb geen slechte dingen gedaan. Ik heb altijd naar u geluisterd. Vertelt u me nu maar eens wat ik verkeerd heb gedaan. Ja, dat is wel een beetje brutaal van Job, hè? En de Heere God zegt tegen hem, Job, je bent nu brutaal tegen mij. Maar dat is eigenlijk de schuld van je vrienden. Je vrienden hebben jou in de war gebracht met hun rare gepraat. Ik ben nu wel een beetje baat. Ik ben nu wel een beetje boos op jou, Job. Maar ik ben op je vrienden veel bozer dan op jou.

waarom hij zo ziek is. Want als hij zo praat, dan is het net alsof hij vindt dat de Heere God het niet goed doet. En Job zegt nu heel eerbiedig: Heere, ik heb er zo'n spijt van dat ik brutaal tegen u was. Wilt u het mij vergeven? En wilt u mijn vrienden ook vergeven dat ze verkeerde dingen hebben gezegd? En de Heere God zegt: ik vergeef het jou en je vrienden ook. Zie je wel dat Job ook nog van de Heere God houdt als hij ziek, arm en ziek is? De Satan heeft het helemaal mis. En Job wordt weer beter. De zweren gaan weg en hij kan weer in zijn eigen huis wonen. Zijn broers en zijn vrienden komen op bezoek. Ze geven hem allemaal wat geld en daarvoor kan hij schapen en koeien kopen. En na een poosje is Job weer rijk. Hij is zelfs nog rijker dan vroeger. Daar heeft de Heere God voor gezorgd. Job krijgt ook weer kinderen. Weer 7 jongens en 3 meisjes. Job houdt nu nog meer van God dan vroeger. Hij weet nu heel zeker dat de Heere God altijd voor hem zorgt. Ja, de duivel had het helemaal mis. Hij probeert altijd jou bij de Heere vandaan te trekken. Dat deed hij bij Job. En dat probeert hij ook bij jou en bij mij. Blijf jij maar dicht bij God, ook als het moeilijk is.

De Heere wist dat Job van God bleef houden, ook als er erge dingen zouden gebeuren. Maar Job wist ook dat de Heere hem nooit zou verlaten en altijd voor Job zou zorgen, wat er ook gebeurt.

Heer, u laat mij nooit alleen. Als de zon schijnt overdag, of als ik buiten speel en lach. U bent altijd om me heen. Heer, u laat mij nooit alleen. Als het donker wordt vannacht, houdt u stilletjes de wacht. U bent altijd om me heen. Heer, u laat mij nooit alleen. Ben ik blij of heb ik pijn, dan wilt u mijn vader zijn. U bent altijd om mij heen. Heer, u laat mij nooit alleen. Als ik zorg heb of verdriet, dan bent u het die het ziet. U bent altijd om mij heen. Heer, u laat mij nooit alleen. U bent bij mij, overal. Als ik struikel en als ik val, u bent altijd om mij heen. In het volgende liedje hoor je wat Job wist. God wil heel graag in je hart wonen en altijd voor je zorgen. En voor altijd dicht bij jou zijn.

Ik heb hier een verhaal dat gaat over moeite en verdriet. Er was dus een jonge Paul die op een dag een cocon vond. Hij wist dat er later een vlinder uit zou komen en nam de cocon mee naar huis om dat proces van dichtbij mee te maken. En ja, toen op een dag kwam er een klein gaatje in de cocon. De jongen riep zijn vriend Wouter erbij en samen gingen ze erbij zitten, vol spanning op de dingen die komen zouden. Ze zien de worsteling van de vlinder om uit de cocon te komen en hebben medelijden met de vlinder. Wat zielig, nog niet eens geboren en dan al zo'n strijd, zeiden ze tegen elkaar. En de vlinder? Nou, die stopte even met de strijd om bij te komen van alle arbeid. Volgens mij stopt het proces hoor, zegt Paul tegen Wouter. Zullen we hem een beetje helpen? Opperde Paul. Het is nog maar zo'n klein diertje en dan zo'n moeilijke strijd. En na een tijdje zeggen ze tegen elkaar, ja, we gaan hem maar even helpen. Ik vind dit zo zielig. Dus besloten de jongens de vlinder te helpen. Paul nam een schaar en knipt de rest van de cocon open. De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig losmaken. Hij zal wel heel blij zijn en wegvliegen, zegt Wouter tegen Jaap. Maar wat zien ze nu? De vlinder kan zijn vleugels niet uitslaan. En ik kan niet wegvliegen met zijn verfrommelde vleugels. En dat niet alleen. Zijn lichaam is ook nog opgezwollen. Deze vlinder moet zijn leven lang rondkruipen en zal nooit kunnen vliegen. De jongens begrepen het niet. Ze wilden toch zo graag helpen en hun bedoelingen waren goed en toch liep het niet goed af. De vader van Wouter vertelde, jongens, jullie bedoelingen zijn goed, maar de vlinder had deze druk nodig om het vloeistof dat in zijn lichaam zit in de vleugels te pompen. Dan zou hij kunnen vliegen. En jullie hebben hem niet de tijd gegeven om dit te doen. En nu zit hij met een veel te zwaar lichaam en met vleugels die verfrommeld zijn. 'S Avonds bij het naar bed gaan vertelde vader van Wouter hem het volgende. Luister Wouter, net als bij die vlinder hebben mensen soms ook een tijd van moeilijkheden nodig om te gaan beseffen dat we God nodig hebben. En dan gaan we leren om op God te vertrouwen. Maar ik wilde zo graag helpen, papa. Ja, dat begrijp ik wel. En dat is ook goed. Neem nu Elise uit je klas. Ze is heel erg verdrietig omdat haar ouders zijn gescheiden. Dit kan je niet verhelpen. Maar je kan wel geduldig luisteren naar haar. Blijf vriendelijk tegen haar en laat haar niet alleen staan. Dan help je ook. En je kan bidden voor Elise, want God wil zelf ook graag voor haar zorgen. Elise kan op deze manier leren hoe God voor haar zorgt, ook al zijn haar ouders gescheiden. Ook weet je dat tante Klare en oom Jan 2 jaar geleden hun zoon Bart aan de drugs verloren hebben. Wat een verdriet en wat een vragen. Het leek wel of niemand hun kon helpen. We konden er alleen maar voor ze zijn. En weet je, tante Klare gaat nu de scholen langs om de kinderen te vertellen van de gevaren van drugs. Ze weet als geen ander wat een vreselijke verslaving dat is en wat de verdriet het geeft. En Wouter zegt, je hebt gelijk papa. En in de donker van zijn slaapkamer vertelde Wouter aan God, Heere God, wilt u bij Elise zijn en geef mij het geduld om vriendelijk naar haar te blijven luisteren, ook als ik liever met de jongens ga voetballen. Amen. En Wouter ging gerust slapen. Ja, soms is het best moeilijk allemaal. En toch wil ik u, Heer, vertrouwen.

Je vader en je moeder houden vast heel veel van jou en jij van je papa en mama. Zo is het ook met de Heere. Hij houdt ontzettend veel van jou en zo mag jij ook heel veel van hem houden. Dan kun je zingen, uw liefde heb ik lief.

Heb jij dat ook? Dat je soms zomaar als vanzelf gaat zingen van de Heere God. Nou, dat vindt hij heel fijn hoor.

U zorgt voor de vogels en de bloemen. En u, schepper. En onze vader, u houdt alles in uw hand.

De tijd is om. Hopelijk vonden jullie het een fijn uurtje. En we gaan ons best doen voor de volgende keer. Dag!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. We gaan verder met ons thema met liedjes waarin de voornaam of de groepsnaam van de uitvoerende artiest begint met dezelfde letter. En we zijn voor de tweede keer toe aan de letter C. We begonnen in 1965 met To Whom It Concerns van Chris Andrews. Het was de tweede hit van de nummers die hij zelf op de plaat zette. Maar hij was toen al een paar jaar actief als componist voor andere artiesten. En dat leidde ook tot veel successen. 18 jaar eerder konden we genieten van Que reste-t-il de nos amours van Charles Trenet. Ook dat is een eigen compositie. Hij was overigens niet de eerste artiest die het op de plaat zette. Er verschenen vanaf 1943 al drie eerdere versies. De eerste was destijds van Roland Gerbeau.

Carole King nam in 1961 een demo-versie op van Crying in the Rain, dat door haar werd geschreven samen met Howard Greenfield. Het werd bekend door de Everly Brothers. Haar eigen versie werd alsnog uitgebracht in 2012. We gaan nu al heel ver terug in de tijd met de Comedian Harmonists, een close harmony sextet uit Duitsland dat in de jaren 30 in de problemen kwam omdat drie van hen Joods waren. Ze splitsten op en gingen naar het buitenland, maar ook daar was het niet eenvoudig. Inmiddels zijn er documentaires en een musical over hun leven gemaakt. Uit 1930 kwam een van hun bekendste nummers, Wochenend und Sonnenschein. Oh.

0: Chad en Jeremy, oftewel Chad Stewart en Jeremy Clyde, was een duo uit Engeland dat meer populariteit genoot in de Verenigde Staten. Ze stopten al in 1968 en maakten een comeback in de jaren 80 en in de vroege jaren 2000. Op de B-kant van hun grootste hit A Summer Song uit 1964 stond het anti-oorlogsliedje No Tears for Johnny. De eerste Nederlandse bijdrage met een C komt van Connie Stewart. Uit Heerlijk duurt het langst komt Zeur niet. Dat werd geschreven door Annie M.G. Schmid en Harry Bonink.
1: Als

Vele honderden versies van Vaya con Dios werden in de afgelopen 73 jaar op de plaat gezet. Onder andere deze Spaanstalige van Sir Cliff Richard uit 1963. Een andere Engelse artiest is Craig Douglas, die vooral bekend werd door zijn versie van Only 16. Dat was, net als zoveel andere van zijn nummers, een cover van een Amerikaanse hit. Een ander voorbeeld hiervan is A Teenager in Love, dat oorspronkelijk werd gezongen door Dion en de Belmonts en al gelijk in 1959 door Douglas werd gecoverd. Why?

prachtig nummer, geschreven en gezongen door Claude-Michel Schönberg. Er verschenen twee verschillende Nederlandstalige versies van, één van Connie van der Bos en één van Benny Nijman, beide getiteld 15 jaar. Corrie Brokke maakte een Nederlandstalige versie van een ander Frans nummer, namelijk N'avoue jamais van Guy Mardel, dat op het Eurovisie Songfestival in 1965 derde werd. Pieter Goeman schreef de tekst en de titel is Als je maar nooit.

Ook uit 1965 kwam You Are On My Mind van Crispy en St. Peters. Het werd oorspronkelijk op de plaat gezet door het Canadese folkduo Ian en Sylvia, die het nummer schreef. Daarna volgde een in Noord-Amerika succesvolle cover van We Five en daarna de in Europa meest succesvolle versie van St. Peters. Zijn carrière eindigde vrij snel, omdat hij te hoog over zichzelf opgaf in de media en daar geen vrienden mee maakte. Altijd gezellig, de Duitse Cindy und Bert. Van 1967 tot 1988 waren ze met elkaar getrouwd. Daarna gingen ze elk hun eigen weg, maar deden later wel weer samen mee aan oldieshows. Bert overleed al in 2012. Cindy leeft nog. Na Immer wieder Sonntags was Ich komm bald wieder hun tweede top 10 hit bij onze oosterburen. Dat was in 1973.

0: Hij heet van zichzelf Steven Demetre Georgiou. Wij kennen hem vooral als Cat Stevens, maar later veranderde hij zijn naam in Yusuf Islam nadat hij tot dat geloof bekeerd was. Met Matthew & Son kwam hij voor de eerste keer in de Britse top 10. Dat was in 1967. De Chiffons zijn heel erg blij, want hun vriendje is terug. De meidengroep The Angels hadden een nummer 1 hit met My Boyfriend's Back. De Chiffons scoorden er niet meer mee, maar dat deden ze eerder al wel met He's So Fine en One Fine Day.
1: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice.

Comme d'habitude is de oorspronkelijke titel van dit nummer dat vooral bekend is geworden als My Way. Claude François was een van de schrijvers en hij zette het ook in 1967 als eerste op de plaat. De Engelse tekst was van Paul Anka, die er de carrière van Frank Sinatra weer een boost mee gaf. Chubby Checker was populair in Nederland, mede vanwege zijn relatie met onze landgenote Miss World Rina Lodders. De Limbo Rock was een van zijn grootste successen, naast uiteraard The Twist, Let's Twist Again en Lovely Lovely.

Mama Cass Elliot zong Easy Come, Easy Go. Zij nam het nummer als eerste op. Het verscheen op het album Bubblegum, Lemonade and Something for Mama uit 1969. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de namen van alle artiesten begonnen met een C. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met het orkest van Caravelli met Le Lac Majeur. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakke Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij het programma De Notenkraker op Veluwe FM. We begonnen de openingstune. Prelude nummer 7 van Frédéric Chopin beginnen we altijd mee, dus ook vanavond. De Notenkraker is het programma van Herman en Drees, wat we voor u maken. Hele prettige muziek, laat ik het zomaar omschrijven. Tot 8 uur zijn we bij u. En zit u aan tafel, wensen wij u natuurlijk smakelijk eten. André Rieu, aan de schöne blauwe Donau.

Ach ja, het blijft schön aan de schöne blauwe Donau. 7 minuten en 35 seconden hebben we genoten van André Rieu en zijn orkest. Georges Sanfier is aan de beurt. Everything I do it for you.

Everything I do it for you. Vanavond dus wel, tot 8 uur in ieder geval. Klinkt toch wel aardig, geloof ik. Maar deze keer werd het gespeeld door Jos Sanfier. En ik haak er gewoon op in dat ik het tot 8 uur allemaal voor u doe. En ik hoop dat u het leuk vindt. We gaan nu luisteren naar Henri Legrand. 3 Times a Lady.

Three Times a Lady, een nummer dat ooit bekendgemaakt is door Lionel Richie en de Commodores. Nu werd het gezongen door Henri Legrand. Toots Tielemans, Isn't She Lovely?

Ja, die oude toets. Swing it out, boy. Pure jazz, zegt Herman. Ja, moet ook een keer kunnen, toch, voor de liefhebbers. Ja, ik moet natuurlijk iedereen een beetje tevreden stellen. En misschien met het volgende nummer van Mantovani. Amazing Grace.

Dat was onmiskenbaar het orkest van Mantovani met Amazing Race. We gaan nu luisteren naar de London Sound and Art Orchestra met Bright Eyes.

Louis van Dijk, La Solitudine. En er is van dit nummer ook een gezongen versie van gemaakt. En ik meende dat Paul de Leeuw die gezongen heeft met, en ik weet niet helemaal 100% zeker, maar Ik wil niet dat je liegt, geloof ik dat nummer heette. Maar goed, ben ik abuis, dan hoor ik dat graag van u. Maar ik dacht dat die het was. We gaan nog meer piano spelen. Nocturne in E, opus 9, 2 van Frédéric Chopin.

Nocturne in E, opus 9, 2 van Frédéric Chopin. We gaan luisteren nu naar Henri Legrand, Killing Me Softly.

Killing Me Softly, Henri Legrand. We gaan even luisteren naar André Rieu. En even, dat is ook maar even, 1 minuut 43, Radetzky Mars.

Ja, met applaus erbij. 1 minuut 43, superkort. Maar ja, hij had geen zin om het hele nummer te spelen. Misschien was het wel aan het eind van een concert of zo. Maar ik dacht, ach, het is wel gezellig even ertussendoor. Volgende nummer is ook een heel mooi nummer. Nikos Kourtis speelt het. En het komt van een tv-serie. Who Pays the Ferryman?

Dat was Nikos Kourtis, Who Pays the Ferryman. En we gaan even luisteren naar, even kijken naar Toets Tielemans, denk ik. Dat komt best uit voordat we aan het nieuws beginnen. Someday, my prince will come.

0: Someday My Prince Will Come. En dat was Toots Tielemans. En we gaan zometeen naar het nieuws van 7 uur. U hoort nog even een klein muziekje zo op de achtergrond. En dan probeer ik dat even vol te praten totdat het nieuws begint. En dan is het nog 16 seconden. En dan gaan we nog een uurtje verder met hele mooie muziek. En van alles en nog wat zit erin. Een beetje pop, een beetje evergreens en een beetje klassiekerachtig.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Lieve mensen, welkom bij het tweede deel van de Notenkraker op de zondagavond. We begonnen het tweede deel met La Vie en Rose, gespeeld door de London Sound and Art Orchestra. En we gaan verder met Louis van Dijk, Woman in Love.

Woman in Love, een lekker rustig nummer op de vroege zondagavond. We gaan verder met de London Sound and Art Orchestra. One Day I'll Fly Away.

One Day I'll Fly Away. Het volgende nummer is geschreven door Elton John. Het is getiteld Song for Guy en het wordt gespeeld door de Gevleugelde Vrienden.

En dat was natuurlijk Let It Be met een knipoog naar de Beatles. André Rieu, deze keer iets langer nummer, Funiculi Funicula.

In het zuiden waar ik vandaan kwam, werd er gezongen: Jaaim, Jaaim, Jaaim moet er zijn. We nemen er 1, we nemen er 2, we nemen er 3, we nemen er 4. En als er dan geen Jaaim is, dan nemen we maar bier. Zoiets was het. Maar ik weet niet of u dat kende. Je kan het erop zingen, in ieder geval. En we gaan nu even heel serieus verder met het orkest van Mantovani. Memories uit Cats.

blijft een mooi nummer. Memory uit Cats, gespeeld door het orkest van Mantovani. Jos Sanfier, de panfluitist, u weet wel. I will always love you.

Yesterday. En zo blijkt dat ook een popnummer heel mooi vertolkt kan worden. En dat werd deze keer gedaan door Henri Legrand. London Sound and Art Orchestra. More than words can say.

More Than Words Can Say, gespeeld door het London Sound and Art Orchestra. En Josh Sanfier vervolgt het programma met For Your Eyes Only.

Dat waren de gevleugelde vrienden met Last Night of the World en dat kwam uit Miss Saigon. London Sound and Art Orchestra, het voorlaatste nummer, Mull of Kintyre.

Mull of Kintyre, en nu gaat het laatste nummer gaat erin. Louis van Dijk, A Wider Shade of Pale. En ik bedank u voor het luisteren. Fijn dat u 2 uur lang de radio heeft laten aanstaan. We hebben geprobeerd iedereen naar de zin te maken. Het was een beetje jazzy, een beetje klassiek, een beetje pop, van alles wat. Volgende week zondag willen we weer een programma maken van 2 uur. De Notenkraker. Dank voor het luisteren. Hele goede week toegewenst. Ook namens Herman natuurlijk. En graag tot volgende keer. Dag allemaal.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Henk Schipper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliste. Wij hebben het vertrouwen wel gehoord in het lied dat zingend werd. Ik heb geloofd en daarom zing ik. U hebt het woord geloofd in donkere tijden, toen in een krans zijn aangezicht u loven liet en u zich baden in zijn licht. U wilde heel uw leven aan hem wijden. Het is zo vol van waarde dat u hem vond, die vrede had beloofd. Wij zingen, ik heb geloofd en daarom zing ik.

Wij mogen zingen. Wij mogen zingen van grote dingen, van God de Heer die alles gemaakt heeft, van Hem die met ons mensen meeleeft en met zijn liefde ons blijft omringen. Wij mogen zingen van God de Heer. Hij is bij ons en heelt onze pijn en smart en draagt zijn schepselen in zijn hart. Hij ziet steeds in gunst op ons neer. Wij mogen zingen, vrolijk en blij, Hem danken en loven voor elke dag, Zijn liefde en trouw prijzen met ontzag, want Hij blijft bij ons altijd dicht nabij. Wij mogen zingen, steeds maar weer, van Gods grote daden, waarmee Hij ons wil overladen, vandaag en morgen, ja keer op keer.

Wij loven uw naam en de volkeren volgen. U bent Heer en Koning. Wij juichen en zingen. In de stilte van ons hart stijgt u uit boven de dood. U geeft ruimte, vrijheid, een hart zonder zorg. Elke vezel van mijn ziel roept u aan. Er klinkt een groot orkest. In ons gemoed heffen wij de lofzang aan. En juichen met een blijde galm, zingen vrolijk de psalm.

We zingen vol vreugde, we zijn o zo blij, want u kwam op aarde voor hen en mij. Lang zult u leven voor eeuwig, o Heer, daarom zingen we samen van het kinderke teer. We zingen van vrede, van uw heerschappij, van al uw beloften voor hen en mij. Opnieuw zult u komen, ik kijk naar u uit, maar meer nog kijkt u naar uw volmaakte bruid. We zingen vol vreugde, zingen maakt blij. En ik zeg volmondig, met heel mijn hart, amen.

Geef mij uw woorden, Heer, dan zal ik schrijven. Van liefde die nooit weer verflauwt, van blijdschap die een leven lang zal blijven, van toewijding die nooit een hart benauwt. Geef mij uw woorden, Heer, dan zal ik zingen. Van u die hart drenkt en voedt, die rijk voorziet in alle dingen, die elk vergeeft door Jezus bloed. Geef mij uw woorden, Heer, dan zal ik juichen. Van armen die door dalen dragen, van handen die van kracht getuigen, van oren afgestemd op onze vragen. Geef mij uw woorden, Heer, en blijf ze geven. Gebruik mij alstublieft als instrument om te vertellen van het eeuwig leven dat in uw licht zijn oorsprong vindt. Geef mij uw woorden, Heer, om u te loven. Uw naam alleen zij eer en majesteit. U zij de lof, beneden en ook boven. U zij de glorie, tot in eeuwigheid.

Gods wonderbare zegen, liefde en kracht zal steeds zijn in je leven als je het van Hem verwacht. Laat Hij je regeren, steeds, elke dag weer, dan zul je steeds zingen: prijst Jezus, mijn Heer.

Ik wil zingen, God, ik wil zingen van vreugde. Mijn hart juicht in mij, want door uw liefde, Heer, door uw trouw ben ik gered. Wat kan mij

mij nog schade? Voor wie moet ik mij nog bewijzen? U hebt mij aanvaard. U draagt mij op vleugels als een adelaar. Ik kan niet vallen. Geef mij uw liefde, Heer. Vul met uw liefde mijn hart en ziel, mijn verstand en mijn kracht. God, u wil ik liefhebben. U en de mens naast mij, de naaste die u liefheeft als mij.

U geeft een lied ons in de mond. Het heelt wat in ons is verwond. Uw trouw en uw verbond bewaren. Wat kan uw liefde evenaren? Waar uw genade onder mensen is, daar is uw huis. Uw aandacht is gewis. En teken van uw heilige trouw, zelfs als wij leven in rouw. Eens heeft uw stem het liefdeswoord gesproken. Het heeft ons niet aan zalf of olie ooit ontbroken. U riep uw volk tot heil en tot gerechtigheid, als teken van uw heerlijke aanwezigheid. Uw God gedenkt ons in ons hart en heel ons leven. Laat ons niet voor uw almacht beven. Tot lof aan u komen wij in uw huis tezamen en zingen tot uw lof een luid drievoudig amen.

vrolijk zingen. Het zingt dag in dag uit, welluidend in mijn hart. Soms neur je het geluid vanzelf naar buiten. Uitbundig wil het hart Gods liefde uiten. Bij het was ophangen, strijken, tijdens de afwas, maar ook onderweg. Het maakt me vrolijk, opgewekt en vrij. Dat is het, Heer. U zingt in mij.

Mijn Jezus, mijn Heiland. Mijn Jezus, mijn Heiland, veel hebt u voor mij gedaan en geheel mijn schuld voldaan. Mijn Jezus, vaste rots waarop ik bouw, groot is uw liefde en trouw. Mijn Jezus, mijn Heiland, zonder u kan ik niet leven. Ik wil u mijn vertrouwen geven. Mijn Jezus, mijn Verlosser, u hebt de wereld overwonnen. Een nieuw leven is begonnen. Mijn Jezus, mijn Heiland, dank voor alle goede dingen waarmee u mij wilt omringen.

Laat ons de Heer lof zingen, nu en te alle tijd, de Heer van alle dingen, die voor ons streedt en strijdt. Laat ons opgetogen, nu en in eeuwigheid, zijn grote naam verhogen. Hij heeft ons heil bereid. Hij brengt ons eeuwige vrede, verzoend met God te zijn. Hij brengt het voor ons mede, hemelse zonneschijn. Afwissing van de tranen, van pijn en van verdriet, wandelende in gouden lanen in het koninklijk gebied. We zullen met hem wezen in alle eeuwigheid. Zal zijn nu en na deze, zo heeft God het bereid. Sion is hoog gelegen in alle heerlijkheid. Daarheen gaan onze wegen in blijde dankbaarheid.

1000 zangen voor de koning stijgen op, vol lof en dank, tot zijn hemelhoge woning, gevuld met lofgezang. Al wie is wedergeboren uit water, vuur en geest, die laat zich weldra horen, halleluja, halleluja. 1000 zangen voeg ze samen, zo zonnig, licht, breng de Heer je ja en amen, nu met een blij gezicht. Al wie is gekomen tot Christus, onze Heer, die heeft zijn vree vernomen, ja, die verlangt naar meer. Halleluja, halleluja.

Van u zing ik een lied van trouw en recht. U hebt oprechtheid vreugde in mijn hart gelegd. Geen wegen die mij u van u keren wil ik gaan. En bid dat u mij in mijn hartstocht bij wilt staan. Help mij dan dat mijn blik ik op u gericht houd. Op liefde en troost van uw genadig aangezicht. En dat mijn hart u eren zal als koning. Sterk dan mijn ziel, laat mij van dag tot dag mij het kwade weren uit mijn hand, opdat ik mag leven op de aard en in de hemel, in uw woning.

dansend en zingend, vervolg ik mijn weg en ben dankbaar voor al wat God op mijn pad heeft gezet. Jezus loven en prijzen om zijn goedheid en zijn trouw vervult mij met passie. Gedreven vervolg ik mijn weg en zing met luider stem Halleluja. Hij kwam om ons van zonde te bevrijden. Zijn naam wil ik belijden bij dag en bij nacht. Vruchtbaar wil ik zijn, uitdelen van al het goede wat God mij geeft. Jezus leeft en daarvan wil ik een levende getuige zijn. Looft de Heer, want Hij is goed en vergeet niet één van zijn weldaden. Halleluja, amen. Dat de vreugde om Jezus te kennen mag overwaaien naar ieders hart is mijn wens voor een ieder die leeft.

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Cantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom in deze uitzending van Op de Drempel van de Zondag, waarnaar u luistert via Radio Veluwe FM, streekomroep Noordwest-Veluwe, met Henk Schipper, techniek, en Evelien van den Horen, samenstelling en presentatie. Dominee J. van Rumt uit Voorthuizen mediteert met ons over het thema De wereld betoverd, maar Christus vernieuwd. We horen daarin over Simon de Tovenaar. De inwoners van Samaria zijn van de kleinste tot de grootste diep onder de indruk van hem vanwege zijn toverijen. Zij zeggen zelfs dat Simon de grote kracht van God is. Psalm 62 komt bijna woorden tekort om te bezingen dat het goed is onze kracht van God te verwachten. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Psalm 62, vers 1 en 5.

Simon pleegt niet alleen volop toverij, hij zegt ook nog eens hardop tegen wie het maar horen wil dat hij wat groots is. Hij maakt met deze woorden Christus klein en zichzelf groot. Hebben zijn toehoorders niet door dat Simon hun een rad voor ogen draait, immers, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Zullen we dan niet groot van Christus spreken en klein van onszelf?

Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht, klonk het zojuist. Hoe kun je hem aanraken? Jezus zelf roept ons in Matteüs 7, vers 7 op om hem als het ware aan te raken via het gebed. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Bezingt de macht van Jezus' naam.

Deze aansporing om te bidden vinden we ook al in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Psalm 81, vers 1 en 12, waar we nu naar gaan luisteren.

Dominee van Rumpt uit Voorthuizen mediteert met ons over het thema De wereld betovert, maar Christus vernieuwt. Naar aanleiding van het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 8, vers 9 tot 25. Vooraf luisteren we naar enkele coupletten van het lied De ware kerk des Heren. Dominee van Rumpt sluit af met Wij loven u, o God, belijden u als Heer.

Ik lees met u uit Handelingen 8 vanaf vers 9. En een zeker man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Alle van klein tot groot hingen hem aan en zeiden: deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan omdat hij een lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want er was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei: geef mij ook deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwe ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen: bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen ze dan getuigd hadden van het woord van de Heer en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. Luisteraars, vandaag is het zondag van de vervolgde kerk. Dat is niet voor niets vandaag, de zondag na Pinksteren, want na die explosieve groei van de gemeente van Christus komt er verzet. De duivel is er namelijk alles aan gelegen om de volgelingen van Jezus een grote slag toe te brengen. Eerst wordt Stefanus vermoord en vervolgens breekt er een heftige vervolging los tegen de gemeenschap in Jeruzalem. Er is bedreiging van buitenaf, maar ook van binnenuit. En dat zijn onder andere de dwaalleraren die de gemeente dreigen te ontwrichten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het bedrog van Ananias en Safira. De Satan gebruikt zowel de harde als de zachte manier, maar heeft hetzelfde resultaat voor ogen: de gemeente van Christus vernietigen. Daar is het hem om te doen. Maar ondanks alle druk zou je denken dat de gelovigen

even zieken worden genezen. En alleen zo'n zeker man van wie de naam Simon was, bedreef al hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Wie is die Simon? Er staat dat hij toverij pleegt. Toveren, dat is bezig zijn met occultisme. Dat brengt je in contact met onzichtbare kracht. En de mensen zijn erdoor gegrepen. Iedereen is in staat van opperste verbazing. Daarentegen was er ook de evangelist Filippus. Hij bracht ook heel wat teweeg in Samaria. Beiden hadden een aanhangers. Maar het verschil tussen de boodschap van Filippus en de fascinatie van Simon is zo groot als het verschil tussen dag en nacht. Onder de invloed van Simon stonden mensen versteld, waren verwonderd, maar dat was het dan ook. De invloed van de woorden van Filippus raken een dieper level en zorgen voor vreugde. Geen oppervlakkige vreugde, maar diepe vreugde. De vreugde van het koninkrijk van God. De duivel laat je even verwonderd staan kijken, maar daar blijft het bij. Geen blijdschap, geen gevoel van vrijheid, alleen even betoverd. Het evangelie dat verkondigd wordt gaat een radicale confrontatie aan met het volksgeloof in Samaria. Filippus spreekt het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus als de enige weg. Die wonderen van Simon waren tot eer van zijn eigen naam. Maar de wonderen van Filippus waren tot eer van God. En hoe is de reactie van de mensen? Nou, het woord dat Filippus spreekt raakt de mensen. De mensen geloven zijn woorden, zo staat in vers 12. Zijn woorden dringen door in het binnenste van de harten van de inwoners van Samaria. De Heilige Geest werd met kracht in hun harten. Veel mensen namen afstand van hun verkeerde denken, doen belijdenis van hun geloof en ze worden gedoopt. Ze breken met het occult. Een slag voor Simon de tovenaar. En toch lezen we iets bijzonders in vers 13. Simon gelooft ook zelf en wordt gedoopt. Wat een wonder. Wat zal dominee Filippus blij geweest zijn. De man die iedereen verleid heeft met zijn toverij komt ook over naar de gemeente. Simon is bekeerd. Hij hoort nu ook bij de volgelingen van Jezus. Ja, maar wacht even. Wat opvalt bij Simon is, hij is vooral onder de indruk van de tekenen. Vooralsnog is er niemand die dat ziet, ook Filippus niet. Kijk, Simon die zag zijn aanhang slinken. Maar in plaats dat hij in de aanval gaat, kiest hij een andere methode. Als je de tegenstander niet kunt verslaan, voeg je dan bij hem. Zo gaat hij te werk. Op een gegeven moment ziet Simon dat de discipelen bij de mensen de handen oplegt. En zij ontvingen de Heilige Geest. En als die geest wordt uitgestort, valt Simon door de mand. Want als Simon dat ziet, dan denkt hij, dit is geweldig. Dit wil ik ook. En dan zegt hij vers 19, geef mij ook deze macht. Daar gaat het dus om bij Simon. Om macht. En daar wil hij best voor betalen. Dat mag best wat kosten. Kijk, toveren, dat kan die al, dacht hij. Maar die Heilige Geest ontvangen, dat zou ik ook willen. Als u me dat geeft, geef ik u geld. Simon heeft er helemaal niets van begrepen. En dan komt Petrus. En Petrus' antwoord is snoeihard. Laat uw geld met u naar het verderf gaan. U bent een huichelaar. U bent wel gedoopt, u hebt een mooie belijdenis uitgesproken, maar het is hartstikke leeg. Uw hart is niet veranderd. U dient nog steeds uzelf en uw afgoden, geld en macht. Uw hart is niet recht voor God. Simon, je woorden zijn goed, maar je hart is niet recht. Maar hoe kan dat eigenlijk? Er staat toch, en Simon geloofde zelf ook. Hoe moet je dat dan zien? Het gaat toch om geloof? En als geloof zo klein als een mosterdzaadje? Geloof is toch geloof? In het Grieks is dat werkwoord dat hier gebruikt wordt voor geloven een onvoltooid werkwoord. Het duidt het begin aan. Hij is gaan geloven met een speciale bedoeling. Simon verlangde ten diepste niet naar vernieuwing van zijn leven, maar naar vernieuwing van zijn reputatie, zijn macht. En daar heeft hij alles voor over. Desnoods de naam van Christus, als hij maar zichzelf kan blijven. Gedoopt en geloofd en toch geen deel hebben aan Christus. Omdat je nooit verlost bent van je ik. Omdat het altijd bleef draaien om je godsdienstige zelf. Wat is dat erg. Simon bleef Simon de tovenaar. Petrus zegt niet, Simon, maak nu dat je wegkomt naar huis. Luister wat hij zegt in vers 22. Bekeer u van uw boosheid en bid God
Of misschien deze overlegging van

uw hart vergeven wordt. Wat doet Simon? Gaat hij bidden tot God? Nee. Simon vraagt, bid u voor mij tot de Heer, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd wordt. Verder komt hij niet. Hij blijft steken in een vraag om voorbeden. Bid u maar voor mij, alsof dat gebed van Petrus en Johannes een bijzondere of magische kracht zou hebben. En let op dat Simon niet vraagt om te bidden voor vergeving. Hij wil alleen ontkomen aan de straf. Bid voor mij, opdat mij niets overkomt van wat u zegt. Voor Pinkster was het Judas. Na Pinkster was het Simon de tovenaar. Zogenaamde gelovige, met een hart om er zelf beter van te worden. Dien de Heere om Christus wil, leert de geest van Pinkster. Iedere cultuur heeft zo zijn eigen tovenaars. Betovering is altijd manipulatief. Je raakt in de ban. In onze cultuur zie je een opleving van magie. Op Oosterse leestgeschoeide therapieën, handlezen, reiki. Blijf er ver van weg. Het behoort tot het rijk van de duisternis. Laat je er niet mee in. Nog breder zie je de magische beweging, het applaus voor prestige en prestatie. In een knieval voor de economie en het buigen voor alles wat knap, vlot, jong en snel is. Iedere keer weer zijn de mensen even verrukt. Maar het is allemaal van korte duur. Wat blijft, is de Heer in zijn woord. De wereld betovert, maar Christus vernielt. Kies dan heden wie u dienen zult. Amen.

Simon lijkt een volgeling van Jezus geworden te zijn. Hij is tot geloof gekomen. Was Simons geloof echt of huichelde hij? Het laatste blijkt het geval te zijn als hij Petrus geld aanbiedt om net als Petrus en Johannes de gaven van de Heilige Geest door handoplegging te kunnen verkrijgen. Petrus wijst hem erop dat zijn hart niet recht voor God is. Hij roept Simon op zich te bekeren en tot God om vergeving te bidden. Bidden u en ik ook of ons hart recht voor God mag zijn? Wil mij in gunst gedenken, mij uw genade schenken. Psalm 26, vers 1, 2 en 11.

De vergeving van zonden die wij alle nodig hebben, is niet te verkrijgen door het aanbieden van geld. Er is er één die voor de zonde betaald heeft, Christus, de Zoon van God. Hij betaalde met zijn bloed. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. Daarom wil ik zingen van mijn heiland. U ook?

Romeinen 8 bevestigt dat het Christus is die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Niets kan mij scheiden van het heilig erfdeel, de liefde Gods.

Wie zich tot God bekeert en zich door Gods genade het eigendom mag weten van de Heer Jezus Christus, zal ook zijn troostrijke nabijheid in het leven en zelfs in het sterven ervaren. Psalm 91 zingt: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de Hoogste Koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91, vers 1 en 5.

en blijf me ook soms verborgen, uw grote macht. Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. Deze regels hoort u in het lied Neem Heer mijn beide handen.

Ditmaal eindigen wij met Machtige God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aarde en hemel prijzen u, glorie voor uw naam. Wij wensen u toe veel op hem te mogen zien en van hem te verwachten. Een gezegende week toegebeden. Graag tot de volgende uitzending bij Gezondheid. Adieu.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu en noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met 1 uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Gospel Live, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek voor de late avond. Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: hart van je radio.
1: Als ik 's morgens boven de slaapkamers doe, dan zet ik lekker het raam open en vaak zie ik ze dan lopen. Een reizige grijze heer achter een rolstoel waar een eveneens grijze dame in zit. Ik denk dat het zijn vrouw is, dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar ze zien eruit alsof ze elkaar al heel lang kennen. Hij praat tegen haar en zij kijkt zo schuin achteruit tegen hem op. Zo te zien hebben ze het fijn met elkaar. Maar, zo denk ik dan verder terwijl ik de bedden opmaak, daar kan ook een hele andere wereld achter schuil gaan. Vorig jaar heb ik een aantal maanden ter revalidatie buitenshuis moeten verblijven. En ik kan je verzekeren, daar heb ik veel gezien en geleerd. Over relaties, over geduld, over liefdevol met elkaar omgaan. Maar ook over hoe het anders kan zijn. Onbegrip, jaloezie, boosheid, onmacht en geduld verliezen. De eenzaamheid die je dan ziet is hartverscheurend, aan alle kanten. Zowel bij de mensen die zorg en begrip nodig hebben, als bij de mensen die juist die zorg en begrip zouden moeten geven, maar het niet kunnen. Of bij mensen wiens grens is bereikt. Nee, ik heb geen oplossing. Die is er ook niet, want in ieders leven gebeuren moeilijke en verdrietige dingen. Maar mocht je nou zelf in zo'n situatie zitten, dan wil ik je wel iets vertellen. Namelijk dat je niet alleen bent. Dat er één is die je begrijpt. Als je verdriet hebt, als je boos bent. Als je niet in staat bent om te accepteren of om verder te gaan. Als je hart zo vol onmacht is. Jouw leven, hoe het er ook uitziet, is in Gods hand. Hij is de gever van alle leven. Hij is het begin en het einde en hij leeft met jou mee, want hij houdt van je. Als je hem nog niet kent, dan kan ik me voorstellen dat je dit niet snapt. Dat er een God is die van jou houdt. Moet je kijken hoe mijn leven eruit ziet. Ik weet niet hoe ik verder moet. En juist dan vraag het gewoon. God, u weet hoe het er in mijn leven voor staat. Ik heb u zo hard nodig. Wilt u me helpen? Wilt u me geven wat ik nodig heb? Moed, wijsheid, begrip, geduld, liefde. En misschien heb je nog nooit gebeden. En vind je het raar of zelfs eng. Maar dat hoeft helemaal niet. Je mag altijd bij de Heere aankloppen. Gewoon zoals je bent, want hij kent je toch al lang. Hij weet hoe jouw situatie is. En hij biedt je zijn hulp aan om samen met hem door het leven te gaan.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

try me, Lord, if you think there's a way I can ever.

0: Thank you. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. JD, sounds fantastic. Thank you.
1: U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.
2: Donald Lawrence and Company, coming to you with another lesson. Your righteous mind. Yeah, the mind that Christ Jesus used enabled him to do supernatural things in a natural world.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Itje Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar